Dat was tot besluit van deze aflevering van The Sound of Movies. Filmmuziek van Ritz Ortolani. Zijn muziek die hij schreef voor de film The Yellow Rolls-Royce. Een film van Anthony Asquith. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Tussen Concertzaal en Filmtheater is de titel van het programma. Dat gaat over klassieke filmscores en dat kunt u nu gaan beluisteren. Klassieke filmscores van dit keer van Erik Wolfgang Korngold, Oostenrijkse componist. Die leefde van 1897 tot 1957. Hij overleed in de Verenigde Staten. U hoort muziek van de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis, en William Cayley uit 1938, met in de hoofdrollen Errol Flynn en Olivia de Havilland. Voor zijn score won Erik Wolfgang Korngold een Academy Award, oftewel beter bekend als Oscar. Luistert u naar het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

U luistert bij de Concertzender naar de muziek voor de film The Adventures of Robin Hood, avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. U hoort het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stroberg. En de muziek is uiteraard van Erik Wolfgang Korngold. We gaan luisteren nog naar een aantal tracks. Helaas vanwege de tijd halen we denk ik niet het eind van de film.

En tot zover dit programma tussen Concertzaal en Filmtheater, samengesteld door Kees Hoornbeek, met dit keer muziek van The Adventures of Robin Hood.

Beste luisteraars, u heeft de tune natuurlijk herkend, dus u weet dat ik u ga begroeten bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, Johnny Dankworth. We beginnen met het thema uit Saturday Night and Sunday Morning uit 1960. In 1960 werkte componist Johnny Dankworth voor regisseur Karel Reis. Dat is een Tsjechische filmmaker die uit het communistisch Oostblok naar Engeland was gekomen. Saturday Night and Sunday Morning is een sociaal drama over een fabrieksarbeider, gespeeld door Albert Finney, die zich fel verzet tegen zijn armoedige status. En dan moet hij ook nog zijn relaties met twee vrouwen zien te regelen. U hoort één thema uit de Dankworth score, uitgevoerd door Werner Müller en his orchestra.

Johnny Dankworth componeerde in 1961 de eerste herkenningstune voor The Avengers. U weet misschien nog die spannende televisieserie die bij ons bekend stond als The Wrekers. Geheimagenten John Steed en Emma Peel speelden de hoofdrol. Overigens is de latere versie van het Wrekers-thema van componist Laurie Johnson bekender geworden. Maar goed, nu het origineel in een uitvoering van John Gregory en his orchestra.

Regisseur Daniel Petrie maakte in 1966 in opdracht van producent Joseph E. Levine een film over miscommunicatie. De titel The Idol. Het verhaal speelt zich af in swinging Londen en het is, wel passend, maar niet zo in positieve zin. Een dominante moeder, Jennifer Jones, pusht haar zoon, gespeeld door zanger John Layton, om iets van zijn leven te maken. Maar de verlokkingen van de popmetropool zijn voor de moderne jeugd te groot. Componist John Dankworth, hoor goed, geen Johnny meer, moest in zijn score de persoonlijke dramatiek in de deftige huizen aan Kensington Square combineren met het nieuwe verschijnsel van de discotheek. Dankworth, voormalig arrangeur van de Ted Heath Band, kon als geen ander London Jazz en het studioorkest hiervoor inzetten. Dankworth zelf dirigeert zijn score.

U luistert naar The Sound of Movies met filmmuziek van Harry Warren. We gaan verder met The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952. Teksten geschreven door Johnny Mercer. U hoort de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. U hoort ook MGM Studio Chorus en het MGM Studio Orchestra. En dat allemaal onder leiding van Adolf Deutsch.

but nice. See if I may.

0: En met deze filmmuziek uit The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952, besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies. U hoorde in het laatste stuk onder andere de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. En verder het koor van de MGM Studio en ook het orkest van deze studio. Alles onder leiding van Adolf Deutsch. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.
1: Wanna be naughty, naughty but nice, see if I may.

Dit is de Concertzender met tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. En deze keer de muziek voor de film The Seahawk van Erich Wolfgang Korngold. Geboren in Oostenrijk in 1897 en overleden in Hollywood in de Verenigde Staten in 1957. The Seahawk is een avonturenfilm van Michael Curtis uit 1940, met Errol Flynn in de hoofdrol. Erich Wolfgang Korngold, die de muziek schreef, kreeg van de Film Academy een nominatie in de categorie Beste Filmscore. Luistert u naar de BBC Philharmonic onder leiding van Rumun Gamba.

U heeft geluisterd naar de filmmuziek van Midsummer Night's Dream, een verfilming van het gelijknamige stuk van William Shakespeare. En de film werd gemaakt in 1934 door Max Reinhardt. En Korngold was de componist en die maakte gebruik van de toneelmuziek van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. En de uitvoering lag in handen van het Deutsche Symphonieorchester Berlin onder leiding van Gert Albrecht. En werd ondersteund door het Rundfunkkorps Berlin met solisten Selina Lindsley sopraan, Michelle Breed mezzosopraan, Scott Wire tenor en Michael Bird bas. Samenstelling van dit programma Kees Hogenbeerk.

Op de Concertzender gaat u luisteren naar The Sound of Movies, met deel 3 in onze serie Gefilmde Optredens. Deze keer gewijd aan Xavier Cugat, oftewel Xavier Cugat, want hij was een Amerikaans bandleider van Catalaanse origine. Hij werd geboren in Gerona op 1 januari 1900 en stierf in Barcelona op 27 oktober 1990. Zijn familie emigreerde naar Cuba toen Xavier 5 was. Als teenager leerde hij viool spelen in het Teatro Nacional in Havana. Hij speelde in het orkest van het theater en werd opgeleid als klassiek violist. Later begeleidde hij Enrico Caruso bij een van diens tournees. Op 6 juli 1915 arriveerden Cugat en zijn familie als immigranten in New York aan boord van het SS Havana. Aan het begin van zijn showbusiness carrière, tijdens de Tango Rage, speelde hij in een band genaamd The Gigolos. Hij was een vaardig violist en arrangeur. Hij was een sleutelfiguur in de verspreiding van de Latijns-Amerikaanse muziek in de Verenigde Staten. Verder was hij cartoonist en een succesvol zakenman. In New York vormde hij met zijn bandleden het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Er bestaan diverse gefilmde optredens van Xavier Cugat. Aangezien het soms om slechts 1 optreden per film gaat, gaan we niet in op de inhoud van de films. De opnamen stammen uit de periode 1936 tot 1948. Om te beginnen hoort u uit de film Go West, Young Man uit 1936 het nummer On a Typical Tropical Night, gezongen door Mae West. Het nummer werd geschreven door Arthur Johnston en Johnny Burke. En daarna 5 songs van diverse componisten uit de film Let's Go Latin, met vocals van Carmen Costillo.

thrilling night.

In de Sound of Movies luistert u naar gefilmde optredens van bandleider Xavier Cugat. Een compleet overzicht van alle titels en componisten vindt u op concertzender.nl. Hierna Cugat en zijn orkest in 5 stukken uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Met zang van Lina Romay, Miguelito Valdez, Fred Astaire en Rita Hayworth.

0: Muziek uit de film You Were Never Lovelier. Dan nu Xavier Cugat en zijn band en diverse vocalisten in songs uit de film Stage Door Canteen en Two Girls and a Sailor, respectievelijk uit 1943 en 1944.
1: Mis amigos, ahora vamos a tocar para ustedes una nueva rumba guaracha que se titula La Bomba de Brooklyn, The Bombshell from Brooklyn. You know, I've been practicing on my accent so much that it's becoming perfect.

Xavier Cugat leidde zijn band in songs uit de films Stage Door Canteen en Two Girls and a Sailor. We gaan verder met twee stukken uit Weekend at the Waldorf, film 1945, met zang van Lina Romay en Bob Graham. Vervolgens uit de film Holiday in Mexico, uit 1946, Yorti Yamamucho, gezongen door Cugat zelf en ook door hem gecomponeerd, samen met Ervin Drake en Sam Stept. En daarna uit This Time for Keeps, That's Why I Love to Dance. En uit de film On an Island with You uit 1948, Wedding Samba.

0: ojos y carita, ya no sé puedo pedir más.
1: U hebt geluisterd naar The Sound of Movies, met weer een aflevering in de serie gefilmde optredens. Deze keer rond de Amerikaanse bandleider van Catalaanse afkomst, Xavier Cugat. Samenstelling Kees Hogeberg. Alle gegevens vindt u op concertzender.nl.

Welkom bij een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 189. En wel de tiende met Michel Legrand. Op 26 januari jongstleden overleed Michel Legrand in Parijs, waar hij 84 jaar geleden ook geboren was. Hij was zanger, pianist, dirigent, arrangeur en componist. Hij had een voorliefde voor de jazz, maar schreef ook chansons, musicals en concertstukken. Hij studeerde in 1952 af aan het Conservatoire de Paris, waar hij les had gehad van onder andere Nadia Boulanger. Zijn veelzijdigheid mag blijken uit het feit dat hij enerzijds als pianistbegeleider van Maurice Chevalier meeging op diens tournee door de VS, maar anderzijds een van de arrangeurs werd voor Dizzy Gillespie toen die in 1953 terugkeerde naar Parijs. Gillespie was daar om voor het Blue Star label nummers op te nemen van de Great American Songbook. Hij was bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in de musical liedjes van Jerome Kern. In zijn jazzversies wilde hij, tegen de heersende mode in, meer strijkers onder zijn trompetspel. Deze opnames staan bekend onder de Great Blue Star Sessions 1952-1953, uitgebracht op Amarkey. Legrand werd juist voor die orkestrale ondergrond aangesteld. Het Franse gebruik van strijkers bood meer variatie in timbre om met de trompet bij aan te sluiten dan de uniformere Hollywood-traditie. Men zou dus voorzichtig kunnen stellen dat Legrand heeft bijgedragen aan de orkestrale ontwikkeling van Dizzy Gillespie. Legrand, op zijn beurt, ontdekte dat er een medium is waarbij de jazz met al zijn andere muzikale voorkeuren gecombineerd kon worden, de cinema. De Nouvelle Vague bracht vrijheid en creativiteit in de Franse film. De jonge cineasten braken met hun voorgangers en leermeesters. Film moest experimenteren en alle andere kunstvormen gingen daarin mee. Michel Legrand's begin als filmcomponist ligt in 1959. Hij componeerde een eclectische score bij de documentaire L'Amérique insolite van François Reichenbach. Reichenbach had 6 uur aan filmmateriaal opgenomen in de VS, waaruit Chris Marquere, die later ook ging regisseren, een kaleidoscopische indruk van Amerikaanse zeden had gemonteerd. Legrand schreef een muziekmozaïek bij wedstrijden hula hoop, tweelingen en honden met de ironische commentaarstem van Chris Marquere in voice-over. De documentaire won de Golden Gate Award op het filmfestival van San Francisco en vormde Legrand's toegangskaartje tot de Nouvelle Vague.

Selvin Dom, Edouard Molinaro, Roger Vadin en Jean-Luc Godard. Ieder nam een zonde voor zijn rekening, van woede tot jaloezie. Michel Legrand begeleidt het als een comédie musicale met veel variatie.

Legrand's boezemvriend Jacques Demy was getrouwd met Agnès Varda, die zelf ook films maakte. Varda werd begin vorig jaar nog genomineerd voor een Oscar voor haar documentaire Visage Village. Ze was toen met haar 89 de oudste ooit genomineerde. Ze won niet. Ze overleed op 29 maart jongstleden. Ze heeft het dus heel lang volgehouden. Ze werd ongeveer 90 jaar. De film waarmee ze doorbrak toen ze 32 was, ging over een hypochondrische zangeres Cleo, gespeeld door Corinne Marchand. De twee zwaarste uren van haar leven brengt ze door. Ze wacht namelijk op de uitslag van een medisch onderzoek naar buikkanker. Ze is ervan overtuigd dat het kwaadaardig zal zijn en dit beïnvloedt alle contacten die ze van 5 tot 7 uur 's middags heeft. De film heet Cleo de Saint-Cassette en Varda vroeg de jonge componist, die ze kende via haar man, om de score te schrijven. We hebben van Michel Legrand's muziek voor Cleo de Saint-Cassette al vaker losse thema's uitgezonden, maar nu, met het verschijnen van een oeuvreverzameling van Michel Legrand, en dat gebeurt in een set van 20 cd's en een boek, hebben we een compleet overzicht van zijn muziek voor de film. Hoofdrolspeelster Corinne Marchand zingt met door tranen verstikte stem verschillende bespiegelende chansons, terwijl ze door de straten van Parijs zwerft. Ze speelt tenslotte een zangeres met de teksten van Agnès Varda zelf, maar Legrand mocht in de film ook de rol van Cleo's componist spelen en daarom stelde die een mini-repertoire voor Cleo samen. En daarin ook wat speelse en dubbelzinnige theater.

0: The Sound of Movies wordt samengesteld door Kees Hogenberg.
1: Gratis naar de Nederlandse Carrière Dagen? Schrijf je in op carrièredagen.nl.

Dit is de Concertzender met filmmuziek in ongehoorde scores. In deze aflevering muziek voor Invaders from Mars, een horror science fiction film van Tobe Hooper uit 1986 naar een verhaal van Richard Blake. De hoofdrollen waren weggelegd voor Karen Black, Hunter Carson en Timothy Bottoms. In deze aflevering de wel voor de film Invaders from Mars gebruikte synthesizer scores van de Amerikaanse componist David Storrs. En ik zeg met nadruk de wel gebruikte, omdat in een vorige aflevering de niet gebruikte scores werden uitgezonden. Dit keer dus de wel gebruikte scores van David Storrs. En op synthesizers hoort u Christopher Young.

Christopher Young bespeelde de synthesizers en u hoorde de gebruikte synthesizer scores voor de film Invaders from Mars. De componist was David Storrs. Tot slot hoort u van David Storrs de albumversie van zijn score voor de film Invaders from Mars. Synthesizers muziek gecomponeerd en geproduceerd dus door David Storrs. Op synthesizers wederom Christopher Young.

De muziek is helaas te lang voor de toegeweten tijd en daarom vertel ik u nu alvast dat u heeft geluisterd naar het pianoconcert in Cis voor de linkerhand opus 17 van Erich Wolfgang Gorngold, uitgevoerd door Howard Shelley Piano en de BBC Philharmonic onder leiding van Matthias Bamert. Tot zover tussen concertzaal en filmtheater, een programma dat wordt samengesteld door Kees Hogenbirk.

De Franse regisseur Jean-Pierre Mocky had als student drums gespeeld in een bandje in en rond Parijs. Zo werd hij zich ervan bewust, toen hij eenmaal filmmaker was, wat muziek voor beslissend onderdeel is van de impressie die een film maakt. En dat dus naast het scenario en het camerawerk. De score maakt ongeveer 30% van het succes van een film uit. Mocky kiest zijn componisten dan ook met zorg uit. Toen in 1967 zijn eerdere medewerker Joseph Kosma ziek was en Maurice Jarre naar de Verenigde Staten geëmigreerd was, vroeg hij François de Roubaix voor zijn film La Grande Lessive. De Roubaix had nog niet eerder een komedie gescoord, maar hij voelde Mocky's opstandige natuur heel goed aan. La Grande Lessive laat zich vertalen als de grote was, als in een volle wasmachine. Het verhaal draait om een fenomeen dat veel leerkrachten van nu bekend zal voorkomen. Studenten die in slaap vallen in de klas. In 1968 was dat omdat ze te veel televisie hadden gekeken. Nu zou het een verslaving aan het kleine schermpje van de telefoon zijn. Comique Bourvil speelt een docent Latijn die zich hier zo aan ergert dat hij met een collega en een anarchist een verzetsbende vormt. Uit protest beklimmen ze de daken van Parijs om een goedje over de tv-antennes te sproeien. Dat met de bedoeling om de ontvangst te verstoren. François de Roubaix was in het revolutiejaar 1968 een bohemien die uit een veelheid van instrumenten en melodieën kon putten om voor La Grande Lessive een amalgaam van stemmingen te maken. Hij schreef zelfs een Bijbelse hymne, Petit Agneau, wanneer de leraar Latijn een kerk moet invluchten. En dan, om niet ontdekt te worden, zingt hij mee in het kerkkoor. Acteur Bourvil nam de partij zelf voor zijn rekening.

Een jaar na La Grande Lessive maakt regisseur Jean-Pierre Mocky opnieuw een film met komiek Bourville. In 1969 komt L'Étalon uit, in het Engels The Stallion. Ook dit verhaal is een echt kind van de jaren 60. Mocky kwam op het idee voor het scenario toen hij op een terrasje vrouwen hoorde klagen over hun seksleven. Bourville wilde meteen meedoen. Als hoofdrolspeler is Bourville een veearts die zijn rondes maakt langs onbevredigde huisvrouwen. De dekhengst uit de titel L'Étalon is in dit geval een goed gebouwde jonge man die tegen betaling zijn diensten aanbiedt. Zo heeft de veterinaire arts een hele stal gezonde recruten in de aanbieding, precies passend in de seksuele vrijheid van die periode. François de Roubaix benadrukt de komische kant van het profijtelijk handeltje door het hoofdthema in walstempo te zetten. Regisseur Mocky hield van de driekwartsmaat omdat die, naar zijn zeggen, lichter is dan het uitgerekte dramatische symfonieën. De componist was zelf eigenlijk ook een soort playboy, dus die wist precies welke toon hij moest raken. We laten drie stukjes horen uit de lollige score van François de Roubaix voor de film die in Nederland de titel meekreeg Als je elkaar niet meer vertrouwen kan.

Regisseur Jean-Pierre Mocky zoekt graag in de scores voor zijn films naar solo-instrumenten die een kenmerkende rol spelen. Een hoofdthema dat daarmee wordt uitgevoerd blijft langer hangen en daar streeft hij naar. Daarom was hij bijzonder tevreden met de sterk aangeblazen jazz-teneur van de dwarsfluit, waar componist François de Roubaix in 1972 mee aankwam voor de misdaadcomedie Chute. Chute betekent in het Frans wees stil, want het draait om een man die zijn spaargeld moest verstoppen voor de projectontwikkelaars die azen op zijn land. De man is ook nog verliefd op een hermafrodiet. Dat verklaart de driekwartsmaat waarin het hoofdthema is gegoten. Alsof het hele bestaan van de hoofdpersoon een draaimolen is. In het vierde nummer, Chute de Chute, neuriet François de Roubaix zelf zoetgevoiced met de muziek mee.

François de Roubaix is slechts 36 jaar oud geworden. Hij overleed in 1975 op Tenerife. We hebben te kort kunnen genieten van zijn originele vondsten en rare instrumentaties. Uit zijn laatste jaren stamt La Scumoun, een misdaaddrama van José Giovanni uit 1972. Jean-Paul Belmondo speelt tegenover Claudia Cardinale een gevaarlijke, maar loyale zware jongen die in 1934 een oude makker in Marseille te hulp schiet. Diens zuster, gespeeld door Claudia Cardinale, en ja, u snapt het wel, er zitten flink wat bedscènes in de film. Ook in deze score kan de Roubaix weer naar hartelust experimenteren met ongebruikelijke geluiden. Zo wordt het hoofdthema voortgedreven door een enorme hoge synthesizer. Het thema Pigalle 44, genoemd naar een nachtclub, is een echt periodenummer met Charleston-achtige muziek waarop in de jaren 30 gedanst werd.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film deze keer aandacht voor de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. Zijn muziek kennen we bijvoorbeeld van tv-series als Der Kommissar, Derek en Tatort. In 1977 componeerde hij de muziek voor Das Schlangenei, een film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman met David Carradine en Liv Ullmann in de hoofdrollen. De film speelt zich af in het Berlijn van vlak na de Eerste Wereldoorlog, waar een berooide circusartiest via zijn schoonzus een baantje krijgt in een medische kliniek. In die kliniek doet hij de ontstellende ontdekking dat er met patiënten geëxperimenteerd wordt. Voor ons als kijkers een duidelijke vooruitwijzing naar de medische experimenten die 15 jaar later onder de terreur van het naziregime zullen gaan plaatsvinden. Voor deze internationale productie liet Bergman nog uitgebreide filmmuziek componeren. Omdat de film in Duitsland gedraaid werd, mocht Duitsland ook de componist leveren in de persoon van Rolf Wilhelm. Hij componeerde onder meer muziek voor de heimatfilm Und ewig singen die Wälder uit 1959, die ook in Nederland een groot succes was. Hetzelfde deed hij voor het mythische drama Die Nibelungen uit 1966 en de literatuurverfilming Dr. Faustus uit 1982. Hier is de soundtrack van Das Schlangenei.

Trick. Hast du ein Glück?

U hoorde de filmmuziek van de Duitse componist Rolf Wilhelm, geschreven voor Das Schlangenei, een film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman. Rolf Wilhelm schreef ook jazzstukken, zoals te horen zal zijn in de volgende aflevering van The Sound of Movies. Alvast een voorproefje met muziek uit de film Julia, du bist zauberhaft. Dit is Tea with Charles.

Zoals gezegd componeerde Rolf Wilhelm ook de herkenningsmelodie van de tv-serie Tatort. Er is nog tijd om u hier een fragment van te laten horen, uitgevoerd door de big band van de West-Duitse Rundfunk. The Sound of Movies werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Jorrit-Jan Niesink, presentatie Lon van den Akker.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan verder met Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. De klassieke filmscores van Erich Wolfgang Korngold, Oostenrijker die leefde van 1897 in Amerika, overleed in 1957. Het is aflevering 6 en in aflevering 6 staat centraal Another Dawn, een romantische avonturenfilm van William Dartle uit 1937. De film gaat over een kolonel van het Britse leger die, als hij met verlof terugkeert in Engeland, verliefd wordt op Julia, die veel voor hem voelt, maar geen relatie meer aandurft. En dat komt vanwege de verloofde die enige tijd daarvoor overleden is. Ze gaan toch trouwen, maar ze wordt dan verliefd op een ander die haar doet denken aan haar overleden verloofde. U begrijpt het al, problemen dus in Another Dawn, met in de hoofdrollen Errol Flynn, Kay Francis en Ian Hunter. De muziek wordt nu uitgevoerd door het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William T. Stomberg.

In het laatste stuk van deze uitzending met muziek van Ennio Morricone hoort u een thema dat zij in 1974 maakte voor de tekenfilm Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet. Onder de zoete animatie van Cesare Perfetto zit een score van Alessandro Alessandroni, u wellicht bekend. Alessandroni is bekend namelijk door zijn koor I Cantori Moderni di Alessandroni, dat op veel Italiaanse soundtracks uit de jaren 60 en 70 meezingt, meeneuriet of woordeloos humt. Alessandroni kent Morricone goed en daarom mag hij het nummer Forse Basta, van Morricone dus, de soundtrack van Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet openen. De lange titel duidt op het rondje om de wereld dat de verliefde Valentino en Valentina van Peinet maken in een luchtballon, zoals in het boek van Jules Verne, of in een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Air Love. En ze brengen overal liefde en genegenheid in navolging van het kindje Jezus dat ze in Bethlehem bezoeken. Morricone orkestreerde en dirigeerde zijn eigen stuk Forse Basta, dat later nog door Demis Roussos werd ingezongen.

Dit thema dat Morricone in 1974 maakte voor de tekenfilm Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet. En daarmee besloten we deze aflevering van Jazz in de Film. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. Aandacht voor filmmuziek in het programma Ongehoorde Scores. De als eerste gecomponeerde en alternatieve score voor de film Back to the Future. En we hebben het over componist Alan Silvestri, geboren in 1950. Back to the Future, een science fiction avonturencomedie van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly een reis terug in de tijd maakt naar het jaar 1955. Marty McFly wordt gespeeld door Michael J. Fox. U hoort een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri.

En dat was een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri met muziekscores dus uit de film Back to the Future. Volgende week kunt u in Ongehoorde Scores luisteren naar de uiteindelijke score voor Back to the Future van Alan Silvestri, waarvan we nu een voorproefje laten horen. Wederom een studioorkest onder leiding van de componist dus.

En dat was de muziek gecomponeerd voor de film Back to the Future. U hoorde een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. Tot slot laten we een stukje horen van de alternatieve score voor Back to the Future van Alan Silvestri. Ook weer uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Alan Silvestri zelf. En daarna hoort u nog wat meer opnamen van dezezelfde cd. Tot het volgende programma.

En dat was bij de concertzender Ongehoorde Scorens. Je hoorde een alternatieve score voor Back to the Future. En vanwege de tijd hebben we dat ook nog natuurlijk even aangevuld met nog wat andere tracks van deze CD. Ongehoorde Scorens. Centraal stond vandaag Back to the Future. Het programma wordt voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met het programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, een 16e aflevering over de Argentijnse componist Lalo Schifrin. Boris Claudia Schifrin, oftewel Lalo Schifrin, werd in 1932 in Buenos Aires geboren. Hij schreef voor ongelooflijk veel films en series de muziek. Hij ontving Grammy's en Oscar-nominaties. En in 1977 schreef hij de muziek voor de film Rollercoaster. Rollercoaster is een, nou, we zouden het kunnen noemen, een rampenfilm. Een groot aantal pretparken wordt de laatste tijd opgeschrikt door vreemde ongelukken. Harry Calder, gespeeld door George Segal, vermoedt dat dit geen toeval meer kan zijn en begint voorzichtig met een onderzoek. Al snel komt hij erachter dat een jonge terrorist, Timothy Bottoms, gespeeld, pretparken chanteert door middel van radiografisch afstelbare bommen in de hoofdattractie De Achtbaan. De FBI wordt ingeschakeld en de verwachting is dat de psychopaat snel in de kraag zal worden gevat. Maar die blijkt slimmer dan op het eerste gezicht wordt aangenomen. Suggestieve muziek dus van Lalo Schifrin voor de Rollercoaster.

Elizabeth Taylor stond sinds Cat on the Hot Tin Roof, de Tennessee Williams-verfilming uit 1958, als een vrouw waarvoor je uit moest kijken. In 1960 won ze haar eerste Oscar voor haar hoofdrol in het relatiedrama Butterfield 8. Butterfield 8 is de aanduiding van een telefoonnummer. Elizabeth Taylor speelt een model dat haar geld verdient als callgirl. Caper schreef er zwoele muziek voor. In de volgende aflevering van Jazz in de Film met Capers muziek draaien we zijn volledige score. U krijgt nu een voorproefje, het hoofdthema. Het werd gearrangeerd door bandleider David Rose, die het in 1960 met zijn eigen orkest op de plaat zette tussen andere filmhits, toen er geen officiële soundtrack van die film werd uitgebracht.

0: Als toegift heb ik nog een mededeling voor u. We mogen dit keer 2 bioscoopkaartjes weggeven voor de film Au bout des doigts. Dat is een Frans drama over een muzikaal getalenteerde Mathieu Mulinski in het hedendaagse Frankrijk. Door zijn vrienden is hij op het verkeerde pad terechtgekomen. Met hulp van buitenaf probeert hij zijn passie voor muziek terug te vinden. Gaat het lukken om een jongen van de straat om te vormen tot iemand in de klassieke muziekwereld? De hoofdrol wordt vertolkt door Jules Benchetri en de van oorsprong Engelse Kirsten Scott Thomas. Wees er snel bij, want de eerste 2 reacties die wij ontvangen op prijsvraag@concertzender.nl krijgen elk 2 toegangskaartjes die te gebruiken zijn in elke bioscoop waar de film Au bout des doigts draait. Kees Hogeberg stelde dit programma voor de Concertzender samen.
1: Dit is Radio 6, de Concertzender. Magazine met Roel Kluver.

0: Ja, dit is de Concertzaal op Radio 6 met de nieuwe aflevering van Let's Movie. En vandaag Franse rap uit de populaire vervolgfilm Taxi. Het eerste deel van die Franse film, Taxi, uit 1998, is van regisseur Gérard Pires. Het scenario is geschreven door Luc Besson. En die soundtrack van het eerste deel kun je vinden in het dossier van Let's Movie. Klik dan even op de website van Radio 6, www.radio6.nl, en klik dan verder op de link naar de concertzender. Het tweede deel van de film Taxi uit het jaar 2000... die is geregisseerd door Gérard Kravchik. Ook in dit deel staat de jonge Daniel centraal. In het eerste deel heeft hij zijn saaie baan als pizzacourier ingeruild voor taxichauffeur, maar eigenlijk droomt hij ervan Formule 1-coureur te worden, en dat is te merken aan zijn rijstijl. Hij wordt aangehouden door de politie-inspecteur Emilien, en die heeft wat aan te merken op zijn rijstijl. Om zijn rijbewijs en zijn baan niet te verliezen, is hij bereid om Emilien te helpen met het opsporen van criminelen. In het deel 2 van de film, Taxi, krijgt hij de bizarre opdracht om de Japanse minister van Defensie vrij te krijgen. Daarover later meer. Eerst Danse Dessus van de Franse rapper Larage.
1: Danse dessus. Danse dessus.

Ja, dat was wel een heel staand eind van de Lettre Ouverte van This is la Peste. Mooie naam is dat. En Jalan. En daarvoor Au coin de ma rue door This is la Peste, Louis, Lucie, Nutea en Tyro. De rapper en acteur Serigne Mbaye-Gaye, oftewel This is la Peste, geldt een van de grote ontdekkingen van de Franse rap van het jaar 2000. Na de breuk met Rimeur Agage neemt hij in 1999 zijn eerste soloplaat op. En daarna speelt hij in films, in speelfilms, en heeft hij ook een rol in Taxi 2 of misschien wel Taxi 2. We gaan nu luisteren naar L'homme ne kunne apprenti door One Shot en Jalan.

0: Het waren twee trekjes uit de film, de Franse actiecomedie Taxi. Je luistert naar de concertzender, naar Radio 6 met Let's Movie, daarin de soundtrack van deze Franse actiecomedie. Je hoort tot slot A la Conquête door This is la Peste en Lucie. In deel 2 van Taxi probeert Daniel, ik pik nog even de draad van het verhaal op waar ik in het begin van het programma mee begon over deze film. In deel 2 van Taxi probeert Daniel een goede indruk te maken op zijn toekomstige schoonouders. Om verborgen te houden dat hij maar een taxichauffeur is, zegt hij dat hij medicijnen studeert. En om bij te verdienen rijdt hij zogenaamd op de ambulance. De vader van zijn vriendin is een gedreven, maar ook een compleet geflipte generaal bij het leger. Die wordt plotseling opgeroepen om aanwezig te zijn bij de ontvangst van de Japanse minister van Defensie. Over een kwartier. Dat lukt nooit, maar Daniel zegt dat hij het wel redt. En in zijn taxi lukt dat ook. Er zitten extra snufjes op en de generaal is erg onder de indruk van zijn rijstijl.
1: Arrête.
2: Mais non, mais d'ici, écoute, quand t'auras mon âge, tu comprendras.
1: Mais
2: ouais, maintenant c'est le collège, frère, c'est le collège. Regarde, 30 balles. 30 balles, j'emballe, un quick à Châtelet, et voilà quoi.
1: Arrête, putain, mais
2: c'est. Rends ma caisse, je suis obligé d'acheter un van. Tous les soirs, il y a une meuf.
1: T'as 30 ans, mais.
2: Petite bonne et tout, là, une jeune, là.
1: Arrête, t'es un pédo,
2: mais
1: c'est tout.
2: Je kiffe trop.
1: Arrête, un pédo.
2: Je kiffe trop.

0: En dat was de titel van dit laatste stuk, uitgevoerde One Shot en Nutea. En daarvoor hoorde je ook nog achtervolgens Il faudrait que t'arrêtes door Dizzy's La Peste en Ballade pour une traite door One Shot en Jalan. Muziek uit de film Taxi 2, de Franse actiefilm. Zo dadelijk over een minuut of vijf pikken we de draad weer op van het verhaal rond deze Franse film Taxi 2. Want we gaan eerst eventjes iets anders doen. We gaan luisteren naar de
1: agenda.
0: Juist, de agenda. Dit jaar focust het 34ste filmfestival Gent op de hedendaagse Argentijnse cinema. Het filmfestival Gent, daar gaan we het over hebben in deze agenda. Het festival duurt van 9 tot en met 20 oktober. In alle festivalsecties zullen Argentijnse films opduiken. En verder zal Oscar-winnaar Gustavo Santaolalla concerten geven met zijn Barovondo Tango Club. Een Argentijns feestje dus. Illustrator Carl Meersman ontwierp een Argentijns getint affiche voor het festival. De keuze voor Argentinië kwam er omdat er de laatste jaren ontzettend veel kwalitatieve Argentijnse films uitkomen. Dit ondanks de labiele economische situatie van het land. Veel Argentijnse filmmakers slagen erin om op de internationale filmscene aanwezig te zijn met sterk onafhankelijke producties. Zo won El Otro van Ariel Otter op het jongste filmfestival in Berlijn 2 zilveren beren. Omdat de Argentijnse cinema vaak de weg niet vindt naar de bioscoopzalen, biedt het filmfestival Gent graag een platform aan deze films. En dat gebeurt in de periode van 9 tot en met 20 oktober in Gent, het 34ste filmfestival. Zoals eerder gezegd zal filmcomponist Gustavo Santaolalla een feestje bouwen met zijn Barovondo Tango Club in de zaal Vooruit in Gent. Hier is Barovondo van de CD Barovondo Remixed.

Afkomstig van de cd Bagelvondo Remixed was dit Perfume, uitgevoerd door Bagelvondo. Een feestje met de Bagelvondo Tango Club in de zaal Vooruit in Gent tijdens het filmfestival, het 34e filmfestival van Gent, van 9 tot en met 20 oktober. Meer informatie kunt je vinden op de website www.filmfestival.be. Dit is Radio 6, het programma Let's Movie, waar we niet alleen de agenda zoals net in de uitzending hebben, maar ook aandacht voor de Franse film uit Frankrijk, Taxi 2. En we pikken even de draad weer op met deze Franse actiecomedie uit 2000. Nog even terug naar het waanzinnige verhaal van de film. Op tijd op het vliegveld aangekomen wordt Daniel, dat is de hoofdpersoon in deze film, door zijn politievriend Emilien uitgenodigd om bij de receptie daar aanwezig te zijn. Want daar wordt een supersonische auto gepresenteerd die alles kan en ook nog een keertje kogelvrij is. De Japanse minister zal hiermee vervoerd worden naar de Franse minister. Omdat hij eigenlijk als chauffeur klem komt te zitten in de vele airbags, stelt de generaal voor dat Daniel chauffeur wordt. Hij krijgt wel te horen dat de politie, om de auto te testen, een aantal aanvallen zal uitvoeren daarop. Dat deze aanvallen uiteindelijk worden overgenomen door een echte Japanse maffia, de Yakuza, dat weet Daniel nog niet. Het lukt de Yakuza uiteindelijk om de Japanse minister te ontvoeren. Evenals een vrouwelijke collega van Emilien die Japans spreekt. Emilien is gedreven hen terug te krijgen, niet alleen omdat hij verliefd is op zijn collega. Samen met Daniel zetten ze de achtervolging in en moeten rare capriolen uithalen met de taxi.

Dat was de Indiaanse zanger KK. Hij treedt op 13 oktober aanstaande in het World Forum Theater in Den Haag. En dat doet hij niet alleen, dat doet hij samen met Kunal Kanjavala. En ook daarvan hebben we hier een opname.

De stemmen van Kunal Kanjewala en Vasundhara Das. Kanjewala treedt op in het World Forum Theater in Den Haag op 13 oktober aanstaande. Dit programma Let's Movie werd voor de concertzender hier op Radio 6 samengesteld door Charla Mano.

Dit is de Concertzender. U bent bij The Sound of Movies. Daarin films met muziek van George Gershwin dit keer. Natuurlijk op tekst van zijn broer Ira Gershwin. We gaan zo meteen luisteren naar de titelsong uit de film The Man I Love uit 1947. Maar daarvoor twee songs uit The Goldwyn Follies, een film uit 1938. Love Walked In en eerst I Was Doing All Right.

Peg La Centra zong de titelsong uit The Man I Love, een film uit 1947. En daarvoor Love Walked In and I Was Doing Alright, twee songs uit The Goldwyn Follies. U hoorde Ella Logan, Virginia Verrill en John Hall en de Samuel Goldwyn Orchestra onder leiding van Alfred Newman. Nu een aantal filmsongs, natuurlijk ook van George Gershwin, maar daar is dit uur aan gewijd. En ook weer op teksten van Ira Gershwin. In omgekeerde volgorde de titelsong uit But Not For Me. De song uit Ziegfeld Follies, Liza, oftewel All The Clouds Will Roll Away. De song uit Broadway Rhythm, Somebody Loves Me. En we beginnen met de titelsong uit Strike Up The Band. Als u trouwens dit allemaal terug wil lezen, dan kan dat natuurlijk op onze website concertzender.nl. Strike Up The Band uit 1940.

Ella Fitzgerald zong wonderschoon de titelsong uit But Not For Me uit 1959. Dit is The Sound of Movies, met daarin dit keer films met muziek van George Gershwin, natuurlijk op tekst van zijn broer Ira Gershwin. En ja, we kunnen natuurlijk niet om Porgy en Bess heen, gecomponeerd in 1935. In dit geval de jazzversie uit 1958.

We zijn bijna aan het eind gekomen van The Sound of Movies. Maar we besluiten natuurlijk nog met een aantal andere cues, waarvan de eerste interlude heet. En dat is de laatste compositie van Leroy Shield voor de studio's van Hal Roach. En hij componeerde het voor Our Gang Follies of 1938. Luistert u naar de composities van Leroy Shield, gespeeld door The Bohunks onder leiding van Peter Steuven.

En tot zover de muziek van Leroy Shield, de stokmuziek, gespeeld door de Bohunks. En als u nou denkt, wat een leuk jaren 30, authentiek jaren 30 orkest, dan stel ik u misschien teleur als ik zeg dat de Bohunks een Nederlands muziekensemble is dat vooral werken speelt uit de jaren 30 van de 20e eeuw van Amerikaanse componisten als Leroy Shield. En wanneer men geen bladmuziek kon traceren, heeft men ze zelf geschreven op basis van originele filmtracks. Oprichters van de Bohunks zijn Piet Schreuders en Gert-Jan Blom. Blom is platenproducent, speelt contrabas en is leider van de band. Tot zover deze The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenbeerk. De techniek was vanavond in handen van Hans Meerman. Presentatie Karin van den Boogaert.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In deze aflevering filmmuziek van Leroy Shield, oftewel Leroy Bernard Shield. Hij leefde van 1893 tot 1962. U hoort een tweede aflevering deze keer met muziek van de serie korte films The Little Rascals uit de periode 1930 tot 1936. De soundtrack is op cd verschenen, uitgevoerd door een ensemble van Nederlandse muzikanten, de Bo Hunks, onder leiding van Peter Steuwe. De eerste serie tracks die u gaat horen begint met Good Old Days, Beautiful Lady, Bassooning en On the Snow.

U luistert naar muziek van Leroy Shield, die hij schreef voor de films uit de 30er jaren over The Little Rascals. Our Gang heette die serie films toen. De serie was de basis voor de Amerikaanse film The Little Rascals, die in 1994 werd uitgebracht, met ook een Nederlandse versie De Boefjes. Hier zijn opnieuw de Bohunks, onder leiding van Peter Steuwe, met tracks van Our Gang. Met om te beginnen Candy Candy, Wishing, If It Were Only True en Give Us a Hand.

Dog Song was dat. U luistert naar The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield. Geschreven voor de 30er jaren films over The Little Rascals, oftewel Our Gang. Met liedjes zoals The Moon and You, Goof, Antics en Hide and Go Seek.

We hoorden de complete soundtrack van The Little Rascals, muziek die Leroy Shield ooit schreef voor de seriefilms uit de 30er jaren Our Gang. We hoorden de muziek terug in de film die in 1994 werd gemaakt op basis van Our Gang, The Little Rascals. De soundtrack werd uitgevoerd door het Nederlands ensemble De Beau Hank. Tot slot van The Sound of Movies vast een voorproefje van het Leroy Shield programma van volgende week. Met muziek voor de films van Stan Laurel en Oliver Hardy. Met titels als Dash and Dot en Flipper Flops. Hier zijn opnieuw de Bohangs onder leiding van Peter Steuwe.

Dat waren filmscores voor Tonio Argenta, Big Guns uit 1973. U hoorde een studioorkest, gedirigeerd door de componist zelf, Ferrio. En tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, met voor de tweede keer aandacht voor de filmmuziek van Ferrio. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender en naar The Sound of Movies. Jazz in de film, aflevering 319. Het is deel 5 van Georges Delerue. De Franse filmcomponist Georges Delerue leefde van 1925 tot 1992. In die 67 jaar schreef hij de muziek voor 250 film- en televisieproducties. Hij was opgeleid aan het Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse in Parijs. Zijn klassieke training is in zijn stijl terug te vinden, maar uit zijn conservatoriumstudie blijkt al dat hij ook voor muziek, theater en dans belangstelling had. De laatste uitzending met zijn muziek was in oktober 2019. Als herintroductie van Georges Delerue beginnen we daarom met een curiosum. Het is geen muziek uit film en al helemaal geen jazz, maar wel een illustratie van Delerue's begin in de muziek als orkestleider en arrangeur. In het begin van de jaren 60 componeerde hij liedjes voor de theatershows van het artiestenduo Marc Chevalier et André Schlesser, bekend als Marc et André. Op hun album Marc et André Chansons de Théâtre staan er twee. Het eerste chanson komt uit het toneelstuk Rose Rouge pour moi. Het toneelstuk werd oorspronkelijk in 1942 in het Engels geschreven door de Ierse toneelschrijver Sean O'Casey. Het liedje heet in de Franse versie Un pauvre chat noir, op tekst van Michel Abar. Het stuk werd in Frankrijk geregisseerd door de toneelvernieuwer Jean Villard, directeur van het Théâtre National Populaire in 1961. Het tweede theaternummer heet Chanson de la Salutiste. Het komt uit het toneelstuk Un Otage, dat in 1962 door Georges Wilson in het Théâtre de France werd geregisseerd. Oorspronkelijk is ook dit een Iers toneelstuk, The Hostage van Brendan Meehan uit 1958. Het drama gaat over een gevangengezet 18-jarig lid van de IRA, de Ierse Republikeinse Verzetsgroep. In de finale zingt zijn lijk cynisch dat je je medemens moet liefhebben. De tekst van het Franse chanson is van de vertalers van Biens eenakter, Jean Paris en Jacqueline Sundström. De beide liedjes die u achter elkaar gaat horen worden twee stemmen gezongen door Marc et André en de orchestratie is van de componist Georges Delerue. En hij dirigeert ook zelf het theaterorkest.

0: ronde.
1: La terre est ronde.
0: Suzo bandit à la curée, suivons notre maître Jussieu. Véritable Argus au centieu et véritable Briaret. En avant-garde à vous, messieurs. À vous, messieurs.
1: Et puis, discrétion assurée.
2: Georges Delerue heeft niet zoveel jazz in zijn scores verwerkt, behalve wanneer de hoofdpersoon van de film iets met jazz te maken had, zoals in Tiré sur le pianiste van François Truffaut. Daarvan hebben we de muziek in 2003 gedraaid. De score Tiré sur le pianiste uit 1960 trok de aandacht van Jean-Paul Melville, een filmmaker met een notoire argwaan jegens de kracht van de filmmuziek. Voor deze grote cineast van het Franse cinema schreef Delerue dus ook een score met jazz-invloeden, maar nu omdat het een misdaadverhaal betreft. L'aîné de Verchaux. Letterlijk betekent de titel de eerste man van de familie Verchaux. Dat is ironisch bedoeld. Die man is het belangrijkste omdat hij de bodyguard is van de paterfamilias, een rijke bankier. De hoofdrol is dan ook voor Jean-Paul Belmondo. Hij speelt een vroegere paratrooper en bokser die na zijn laatste verloren gevecht de baan aanneemt als privésecretaris annex persoonlijk beschermer van Dieudonné Verchaux, een rol van Charles Vanel. In Nederland werd de film in 1963 uitgebracht onder de titel Het einde van een gentleman. Die keurige heer was aanvankelijk de bankier Verchaux, totdat hij naar de Verenigde Staten ontsnapt op de vlucht voor de Franse belastingen. Even later verliest ook de bodyguard zijn betrouwbare imago wanneer hij op jacht gaat naar het verstopte vermogen van zijn baas. Georges Delerue componeerde een bedachtzame score bij de fraude en dubbelspelletjes. L'aîné de Verchaux is een misdaadfilm naar een roman van Georges Simenon, maar eentje met een berekenend aftasten van de gevoeligheden tussen een 30-jarige en een 70-jarige. Hier past jazzmuziek met een subtiele, ritmische scandering bij. Opmerkelijk is dat Delerue later meermalen heeft verklaard dat hij bepaald niet gelukkig was met zijn score. Jean-Pierre Melville regisseerde als een dictator en legde ook de componist zijn aanwijzingen op. Hij wilde specifiek een Americana-teneur in het hoofdthema voor de reis van de twee mannen door de Appalachen in Amerika, een mondharmonica-thema dat de indruk moet wekken van een western, en jazzstukken die de spanning uitdrukken tussen de beide concurrenten om de macht. Dit neemt niet weg dat de soundtrack populair is geworden, vooral dankzij het singeltje van het thema Les Appalaches, dat in 1963 werd uitgebracht.